0: nu pattern de pattern ma hand ik sta maar kamera anime jeters kam anime jeters van jelle aan fly is
1: bro
0: mag je wees kam anime jeters
1: oké wait no no